van de bomen. Oh oh, waar zit het dan? Als het niet ligt aan de bomen. Ze schreef het aan je toe, maar niemand weet het. Dus misschien dat je loog doet. Oh oh, waarom de timing? Als alles juist op zijn plek valt. In the head.